0: Dag Gerrit. Dag.
1: Is dat zo? Is dat zo'n
0: verschil?
1: Dank je. Dat is iets pas.
0: Hamzara, mijn droogje aan het toeristen.